Dat was One Minute More van en door de Amerikaanse pianist Guy Livingston. Op zondag 16 november vond er in het kader van hetzelfde festival, November Music, een bijzondere dansvoorstelling plaats in de Openbare Bibliotheek van Den Bosch. Onder de titel Je bent al bijna dood is het Tilburgse dansgezelschap Vloeistof een samenwerking aangegaan met drie jonge componisten. Anne Parlevliet, Sebastian Schatz en Wilco Botermans schreven speciaal voor dit project een compositie voor koptelefoon. In de bibliotheek is een dansvloer gecreëerd waar de drie componisten langs zitten en de muziek live mixen bij de dans. De vier dansers bewegen onophoudelijk door. Het publiek bepaalt zelf hoe ze de voorstelling beleeft door steeds een andere koptelefoon te kiezen. Uit iedere koptelefoon stroomt andere muziek, zodat ieder publiekslid een totaal andere theatrale ervaring krijgt voorgeschoteld. U hoort nu de compositiebijdrage van Anne Parlevliet.

Thank you.

Yes.

fast.

Je bent bijna dood, van Anne Parlevliet. Op 16 november vond in kunstlocatie Artis de slotpresentatie plaats van de installatie Unthemes Oratorio for Many Voices and Optional Soloists, die de Schotse kunstenares Eileen Campbell voor November Music maakte. U hoort nu een deel uit deze performance.

U hoorde een deel uit Unthemed Oratorio for Many Voices and Optional Soloists van Eileen Campbell. Van 12 tot en met 16 november was in het Centrum Beeldende Kunst in 's-Hertogenbosch het surround klankspel We Are All Passengers van de Tilburgse componist Olivier Nijs te horen.

U hoorde een deel uit Unthemed Oratorio for Many Voices and Optional Soloists van Eileen Campbell. Van 12 tot en met 16 november was in het Centrum Beeldende Kunst in 's-Hertogenbosch het surround klankspel We Are All Passengers van de Tilburgse componist Olivier Nijs te horen. U hoort nu een speciaal

Applaus voor annotaties bij de Ilias, boek 6. Een compositie uit 2009 van Nikos Joachim. U hoorde FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen. Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En alle live-opnamen in deze aflevering zijn gemaakt door Kees van de Wiel. Tijdens deze editie van het festival November Music was Martijn Padding de centrale componist. Dus ook van hem stond er een stuk op het programma. Namelijk Belle Doux Amie uit 2004 voor sopraan en clavecimbal. Padding toonzette gedichten van een vrouwelijke troubadour die te paard Frankrijk doorkruiste, daarbij een spoor van ontzette mannen achterlatend. U hoort de sopraan Kim de Fuik en clavecinist Arend Grosveld.

Applaus voor Kim de Fuik, sopraan, en Arend Rosveld, klavercimbel. U hoorde hen in Belle Douze Amis, een compositie van Martijn Padding. In 2008 had de Nederlandse componist Willem Boogman veel succes met zijn November Music-productie Sterrenrest. In dit concert was een voorproeven te horen van De Dag Dagelijks, een reeks van 24 korte stukken, één voor elk van de 24 uren van de dag. U hoort de première van uur 19, 20, 21 en 22. Dit is FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen.

U hoorde 4 uren uit het stuk De Dag Dagelijks uit 2009 van Willem Boogman. FC Jongbloed stond onder leiding van Arnold Marinessen. Tot slot van dit concert klonk een première van de van het Haagse Conservatorium afkomstige jonge Eindhovense componist Janko Verduin. Ook dit stuk gaat over de tijd. De titel is On Time Dilation and Synchronicity. Luistert u voor de laatste keer in dit programma naar FC Jongbloed, bestaande uit Titia Bouwman, viool, Kelly Kikke, fluit, Yvonne Arts, bariton, saxofoon en Arend Grosveld, klavercimbal. De dirigent is Arnold Marinessen.

Dat was tot slot van het concert van FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen. On Time Dilation and Synchronicity uit 2009, gecomponeerd door Janko Verduin. En voor we verder gaan met het concert van Ensemble Arnhem Zantzig, kunt u de komende 10 minuten luisteren naar een live impressie van de installatie Extended Play van de uit Engeland afkomstige Janek Schaefer. De installatie bestaat uit 9 speciaal vervaardigde platenspelers die opgesteld staan in een ruimte van Galerie Maaike Huustegen. De spelers spelen een compositie van Schaefer af, waarbij elke solopartij van cello, viool en piano afzonderlijk is opgenomen en op vinyl is geperst. De platen worden op verschillende snelheden afgedraaid. En verder zijn de platenspelers voorzien van bewegingssensoren die de platenspelers even stilzetten als het publiek langsloopt. Dit is Extended Play van Janek Schaefer.

Dat was een impressie van de installatie Extended Play van Yannick Schiffer. Het was een live opname die voor de concertzender gemaakt is door Kees van de Wiel op 12 november 2009 in Galerie Maaike Hustegen in Den Bosch. Op woensdagavond 11 november vond, ook weer in muziekcentrum De Toonzaal, het tweede concert plaats van November Music 2009. Ook nu weer een jong ensemble, afkomstig van de Hochschule für Musik und Theater uit Hamburg. Dit ensemble stond onder leiding van de Nederlandse dirigent René Gulekers. Als eerste hoort u De Sitter uit 2007 van de jonge compositiestudent uit Hamburg, Peter Heuplein. Het werk gaat over de vermaarde Nederlandse natuurkundige Willem De Sitter. Luistert u naar Ensemble 21 onder leiding van René Gulekers.

U hoorde De Sitter, een stuk van Peter Häuplein, uitgevoerd door het ensemble 21 onder leiding van René Gulikars. Alfred Schnittke is een van de bekendste Russische componisten. Hij is vooral bekend vanwege zijn polystylistische composities. En die worden gekenmerkt door het al dan niet op parodistische manier combineren van verschillende stijlen uit muzikale tijdvakken. Dialoog uit 1967 is een van de eerste stukken waarin Schnittke meerdere stijlen tegenover elkaar zet. Luistert u nu naar Ensemble 21 onder leiding van René Gulikars met Dialoog van Alfred Schnittke.

U hoorde Dialoog in 1967, gecomponeerd door Alfred Schnittke. Ensemble 21 stond onder leiding van René Gulikers. De Zwitserse componist Thomas Bloch-Bonhof is op een heleboel terreinen actief. Hij componeert elektroakoestische muziek, experimentele muziek en theatermuziek. Und dann was dann, die Reise, eine Rückkehr, ontstond in 2001 in opdracht van Ensemble Courage in Dresden. In het werk zet de componist het vertrouwde en het onbekende, het weggaan en het terugkeren tegenover elkaar. Luistert u naar Ensemble 21 onder leiding van René Gulikers.

Dat was Morbido van David Sonton Kavlisch door Urswalka Viool en Stefan Wirt Piano. En dan nu weer een van de vele premières tijdens het festival November Music. De Nederlandse componist en slagwerker Bart de Vrees kreeg van het festival opdracht voor een nieuw werk voor Collegium Novum Zürich. U hoort een van zijn tot nu toe meest verstilde stukken en dat heet Schemering aan de vooravond van het einde. U hoort Collegium Novum Zürich in de volledige bezetting, bestaande uit strijkkwartet, contrabas, klarinet, fagot, horen en piano.

Dat was de wereldpremière van Schemering aan de vooravond van het einde. Van Bart de Vrees, uitgevoerd door Collegium Novum Zürich tijdens het lunchconcert in Muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch op 12 november vorig jaar. De opnames van dit concert zijn gemaakt door Kees van de Wiel. Diezelfde dag gaf Collegium Novum Zürich in dezelfde zaal nog een concert met muziek van de Duitse componist Jörg Wiedmann. Maar voordat we daarna gaan luisteren, iets heel anders. Op zondag 15 november stonden op het koor van de hervormde kerk in Den Bosch een groot aantal sirenes opgesteld. Een aantal muzici van de Veenfabriek brachten twee werken die speciaal voor dit sirenenorkest zijn geschreven. U hoort eerst de wereldpremière van Hysteresis van de Nederlandse componist Wouter Snoei, die zelf de live elektronica bij dit stuk verzorgde. Luistert u naar het Sirenenorkest van de Veenfabriek.

Dat was Hysteresis, een stuk uit 2009 van Wouter Snoei. Door het Veenfabriek Sirene Orkest met live elektronica door de componist zelf. Het tweede werk van dit korte concert in de hervormde kerk is van Martijn Padding. Tijdens deze editie van het Festival November Music was hij de centrale componist. U hoort zijn Ode aan Doesburg uit 2008. Vanzelfsprekend speciaal geschreven voor het Sirene Orkest van de Veenfabriek. En dat bestond tijdens dit concert uit René Bakker, Reinoud Bussemaker, Rick Elstgeest, Bo Koek, Hans van der Meer, John van Oostrum, Jonina Spijker, Wessel Westerveld en Paul Koek, de artistiek leider van de Veenfabriek. De opnames van dit concert zijn gemaakt door Kees Sterrenburg. Luistert u naar Ode aan Doesburg van Martijn Padding.

Men denkt op

Dat was Ode aan Doesburg van Martijn Padding door het Veenfabriek Sirene Orkest. We gaan weer terug naar Muziekcentrum De Toonzaal voor het tweede concert dat Collegium Novum Zürich daar gaf op 12 november jongstleden. In dit vooravondconcert stonden twee werken op het programma van de Duitse componist Jörg Wiedmann. Deze leerling van onder andere Werner Henze en Wolfgang Riem schreef in 1999 zijn Fieberfantasie voor piano, strijkkwartet en klarinet. Hierin ontketent Wiedmann een heel scala aan verrassende klankkleuren en speeltechnieken, van pizzicato's en trillers tot virtuose klarinetcapriolen. Luistert u naar Fieberfantasie van Jörg Wiedmann.

Dat was als laatste Blend, op de piano gespeeld door Bobby Mitchell. Tot slot van dit programma van Martijn Padding hoort u nog twee korte stukken voor het complete ensemble Modelo 62. Allereerst Manifest Simple pour une écriture linéaire uit 1999. En dat wordt gevolgd door de Small Goodbye Song uit 2005. Ensemble Modelo 62 bestaat uit Camille Hesketh stem, Yolanda Uriz Elizalde blokfluiten, Jorge López García klarinet en basklarinet, Ingi Gardar trombone, Theodora Stepanic piano, Santiago Lascurain gitaar, Orlando Velasquez slagwerk, Rebecca Huber viool, Vasilis Stefanopoulos contrabas. En de dirigent is Ezekiel Menayet.

Dat was tot slot van het Martijn Padding portret. Het toepasselijke Small Goodbye Song door Ensemble Modelo 62, gedirigeerd door Ezekiel Menayet. De opnames in de toonzaal werden voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel. Diezelfde avond was er in Muziekcentrum de Toonzaal een heel ander concert te beluisteren. November Music biedt ook altijd een ruime keus aan hedendaagse jazzmuziek. Op 13 november was dat een groot ensemble onder leiding van Nico Langehuizen, een van de peetvaders van de Tilburgse improvisatiescene. Voor zijn project Stranger Than a Paradox heeft Langehuizen een kleurrijke groep muzici samengebracht. We beginnen met een blokje van twee nummers. U hoort achtereenvolgens DSB van Nico Langehuizen en Blanco Marfil, een compositie van gitarist Carlos Denia.

U hoorde een ensemble onder leiding van Nico Langenhuizen met als laatste Blanco Marfil van Carlos Denia. We gaan verder met twee composities van Nico Langenhuizen. U hoort The Unfinished Chordless Tango en daarna Parallax.

end, there are many, many, many more. There are a lot more.

Als laatste klonk Parallax, gespeeld door een ensemble onder leiding van Nico Langenhuizen. U luistert naar het programma Stranger Than a Paradox, dat een veelkleurig ensemble onder leiding van Nico Langenhuizen in het kader van het Festival November Music 2009 uitvoerde in Muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. Voordat we verder gaan met een medley van drie nummers, noem ik even de leden van de band. Charlotte Schoeters, zang en piano. Kim Hoogvliet, saxofoons. Judith van Boven, euphonium. Govar Hamid, viool en toetsen. Carlos Denia, zang en gitaar. Tino van der Sman, flamenco-gitaar. Frans van Grinsven, slagwerk en bandleider. En Nico van Langenhuizen, piano en contrabas. Luistert u nu naar een medley waarin de volgende drie nummers in elkaar overvloeien. La Plazuela van Tino van der Sman, Desde Siempre van Carlos Denia en Martinete van Claudio Monteverdi.

Zijn ensemble onder leiding van Nico Langenhuizen speelde tot besluit van Claudio Monteverdi Martinete. Tot slot van dit programma, onder de titel Stranger Than a Paradox, hoort u tweemaal de compositie El Somni van Nico Langenhuizen. De tweede keer als toegift. De opnames van dit concert in Muziekcentrum De Toonzaal werden gemaakt door Glenn Mockert.

Dat was tweemaal El Somni, gecomponeerd door Nico Langehuizen, die zelf ook het ensemble dirigeerde dat El Somni uitvoerde. Dit was de derde van 9 2-uur durende uitzending met concertzender live opnames, gemaakt tijdens het festival November Music 2009 in 's-Hertogenbosch. De opnames die u vandaag hoorde werden door November Music en de concertzender gemaakt door respectievelijk Kees van der Wiel en Glenn Moggott. Op 17 mei volgen meer opnames van onder andere het ASCO Schoenberg. En dit programma werd voor u samengesteld door Kees van der Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Het vierde van 9 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2009. Dat vond vorig jaar plaats van 11 tot en met 15 november in 's-Hertogenbosch. We zenden in de maanden februari tot en met oktober ongeveer 18 uur live opnames van dit festival uit. In deze uitzending 2 concerten en als toegift een installatieopening. Het eerste concert is van het Heath Quartet. Dit jonge Engelse strijkkwartet won in 2008 het prestigieuze trompconcours in Eindhoven. In tegenstelling tot wat normaal is tijdens het festival November Music, waar vooral wereldpremières klinken, speelde het Heath Quartet 3 werken uit de tweede helft van de 20e eeuw. Tijdens het lunchconcert in muziekcentrum De Toonzaal begonnen ze met een kwartet van eigen bodem, Arcadiana uit 1994 van Thomas Adès.

Dat was Arcadiana van Thomas Adès door The Heath Quartet. U luistert naar het lunchconcert van 14 november 2009... tijdens het festival November Music in Muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. We gaan verder met het tweede strijkkwartet van de Nederlandse componist Tristan Keuris. Dit strijkkwartet uit 1985 bestaat uit vier delen. Adagio, molto agitato, adagio en alla marcia, molto energico. De eerste drie delen vormen een gesloten geheel. Het is een volwassen kwartet waarin Keuris volledig zijn eigen pad uitstippelt. Vol emotionele woelingen. Van serieus tot speels en van ingetogen tot uitbundig. Vanuit een indrukwekkende cello-solo bouwt de compositie zich stap voor stap op. Als een slang die in zijn eigen staart bijt, aldus de componist. Dit is strijkkwartet nummer 2 van Tristan Keuris. Dit is het Heath Quartet.

Dat was de Nederlandse première van Xerox. Een indrukwekkende drone van de Duitse geluidskunstenaar Karsten Nicolai, alias Alvanoto. Alles in het kader van het festival November Music 2009. Naast gecomponeerde muziek, jazz, pop en avant-garde is er op November Music ook plaats voor beeldende kunst. Sinds een aantal jaar vindt er op de zondag van het festival een zogenaamde kunstmuziekroute plaats. Op 10 verschillende locaties in 's-Hertogenbosch vinden kleine concerten plaats die een directe relatie hebben met de beeldende kunst. Zo vond op zaterdag 14 november in het Centrum voor Beeldende Kunsten de opening plaats van de expositie met de installatie De Hondenmepper van de jonge Bosse kunstenaar Stan Wanet. Tijdens deze opening klonk een nieuw muziekstuk, waaraan naast de geluiden van de installatie ook contrabassist Koen Nutters en bassaxofonist Peter Dupont hun bijdrage leverden.

Dat was de Hondenmepper. Muziek die werd uitgevoerd tijdens de opening van de gelijknamige expositie in het Centrum voor Beeldende Kunsten in 's-Hertogenbosch. En dit was de vierde van 9 2-uur durende uitzendingen met concertzender live opnames gemaakt tijdens het festival November Music 2009 in 's-Hertogenbosch. De opnames die u vandaag hoorde werden voor November Music en de concertzender gemaakt door respectievelijk Kees van de Wiel, Fred Momotenko en Glenn Mochot. Op 19 juli volgen meer opnames van onder andere Asko Schoenberg. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

tot en met 15 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In de maanden februari tot en met oktober zenden wij ongeveer 18 uur live-opnames van dit festival uit. Vandaag een lang concert door Asko Schoenberg rond Martijn Padding. En een verslag van de Composers Club met daarin 3 premières. Tussendoor een impressie van de installatie Whispers. We beginnen met het concert dat op zaterdagavond 14 november plaatsvond in de grote zaal van de Verkadefabriek. Onder de titel Harmonium, Fietspomp, Mandoline stonden er 3 recente werken van Martijn Padding op het programma, aangevuld met 2 wereldpremières van Anke Brouwer en Kate Moore. 8 Metal Strings is de titel van het mandolineconcert dat Padding in 2007 schreef. In deze 3-delige compositie raakt mandolinesoliste Martine Sikkenk pardoes in de clinch met de fietspomp, heggenschaar en de knipscheer van de slagwerker. Luistert u naar 8 Metal Strings door Asko Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens.

Dat was Eight Metal Strings van Martijn Padding door Martine Sikkenk, mandoline, en het Asco Schoenberg onder leiding van Etienne Siemens. Anke Brouwer schreef Nacht voor ensemble en elektronica en ze deed dat speciaal voor het Asco Schoenberg. Uitgangspunt was het gelijknamig gedicht van Paul Rodenko. In de toelichting zegt Anke Brouwer onder andere: met het verdwijnen van het daglicht beginnen waan en werkelijkheid door elkaar te lopen. Misschien is het de slapeloosheid. Luistert u naar Asco Schoenberg onder leiding van Etienne Siemens met de première van Nacht van de jonge Nederlandse componiste Anke Brouwer.

Dat was Nacht van Anke Brouwer door Asko Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens. U luistert nog steeds naar het Paddingportret door Asko Schoenberg tijdens het festival November Music 2009 in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Speels, geestig, listig en lichtvoetig. Desondanks niet luchtig, gratuit of ordinair. Wie zulke kwaliteiten bij elkaar kan componeren is een knappe vent. Dat schreef de Volkskrant naar aanleiding van de première van White Eagle, het nieuwe vioolconcert van Martijn Padding. Padding schreef White Eagle begin 2009 voor violiste Helene Hulst. Luistert u nu naar White Eagle door Helene Hulst en Asko Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens.

Tot slot van deze vijfde uitzending met live-opnames van het festival November Music 2009 waren dit opnames van de Composer Club. U hoorde premières van Daan Jansen, Florian Wittenberg en Evert van Merode. Alle opnames die u vandaag hoorde werden voor November Music en de concertzender gemaakt door Kees van der Wiel, die dit programma ook samenstelde. 16 augustus aanstaande kunt u naar deel 6 van November Music luisteren met opnames van Amsterdam Sinfonietta en Apartment House. De concertzender heeft een naam hoog te houden met betrekking tot het maken van live programma's. Wij willen dit natuurlijk blijven doen, maar hebben uw steun daarbij hard nodig. Ik nodig u dan ook graag uit donateur van de concertzender te worden. Hoe dat moet? Vindt u op onze website www.concertzender.nl.

Dit is de Concertzender vanuit MusicQ in Amsterdam. En wel het programma Concertzender Live. Vandaag het zesde van 9 programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2009. Vorig jaar vond dat tussen 11 en 15 november plaats in 's-Hertogenbosch. Tussen februari en oktober van dit jaar zenden we ongeveer 18 uur live-opnames van dit festival uit. In deze uitzending een concert door Amsterdam Sinfoniette, met naast een klassieker van Alfred Schnittke, een wereldpremière van Sofia Gubajdulina, daarnaast 2 jazz-improvisaties van het Harmen Fraaie trio plus gastsaxofonist Tony Malaby. Maar we beginnen met het slotconcert van het festival dat op zondagavond plaatsvond in een volle grote zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. In 1985 schreef de Russische componist Alfred Schnittke zijn strijktrio voor viool, altviool en cello. De Russische altviolist en dirigent Yuri Bashmet bewerkte dit stuk voor strijkorkest. En deze triosonate gaan we nu beluisteren. In dit werk klinken echo's uit Schnittke's rijke muzikale verleden. De muziek van Schubert en Mahler, maar ook de klankgebaren van de Tweede Weense School van onder andere Alban Berg. Luistert u nu naar het Amsterdam Sinfonietta onder leiding van eerste violiste Candida Thompson.

Dat was de trio-sonate van Alfred Schnittke, gespeeld door Amsterdam Sinfonietta. We luisteren naar het slotconcert van het festival November Music 2009. Als volgende en laatste werk op het programma klonk de wereldpremière van Fachwerk. Dat is een werk voor bajan, slagwerk en strijkers van de Russische componiste Sofia Gubaidulina. Zij was zelf bij dit concert aanwezig. Vanwege haar voorliefde voor vreemdsoortige klanken is het niet de eerste keer dat zij voor de bajan een Russische knoppenaccordeon schrijft. De veeleisende bajanpartij wordt vertolkt door de uit Noorwegen afkomstige Geir Draugtvoll. Het slagwerk is voor rekening van de Zweedse slagwerker Anders Logen. En luistert u nu naar de première van Fachwerk van Sofia Gubaidulina.

Dit waren tot slot van deze zesde uitzending met live-opnames van het festival November Music 2009, opnames van het Harmen Franje Trio en Tony Malaby. Deze opname werd gemaakt door Fred Momotenko. De opname van het concert van Amsterdam Sinfonietta, dat u eerder heeft gehoord, werd voor November Music en de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die dit programma ook samenstelde. Op 20 september volgen meer opnames, met onder andere Lunapark.

Dit is de concertzender vanuit het MuziekQ-gebouw in Amsterdam. Concertzender Live. Het zevende van 9 programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2009, dat vorig jaar van 11 tot en met 15 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. Aan het eind van deze uitzending kunt u luisteren naar de opera Halfgeleiders van componist Bruno Nelissen. Maar eerst een aantal werken uit de 2 concerten die het ensemble Luna Park op zondag 15 november gaf in het productiehuis van de Verkadefabriek. Luna Park is een nieuw Brabants ensemble opgericht door slagwerker Arnold Marinissen en componist en publicist Anthony Fiomara. Op het programma stonden 4 tapestukken en 2 ensemblewerken. Om te beginnen hoort u de première van het tapestuk A Tiny Party at Luna's van Piet-Jan van Rossum.

Dat was het tapestuk A Tiny Party at Luna's van Piet-Jan van Rossum. We gaan verder met een werk van Igor Stravinsky. U hoort de Three Pieces for String Quartet, uitgevoerd door Janneke van Prooijen en Emma Breedveld, viool, Oene van Geel, altviool en Bens Hussar, cello. Voorafgaand aan dit strijkkwartet hoort u het tapestuk Luna Park van Kate Moore.

Dat waren Three Pieces for String Quartet van Igor Stravinsky, voorafgegaan door het tapestuk Luna Park van Kate Moore. U luistert naar het concert dat ensemble Luna Park gaf tijdens de slotdag van het festival November Music 2009 in 's-Hertogenbosch. We gaan verder met een bewerking van de Three Variations on the Canon in D Major by Joan Pachelbel van Brian Eno. De bewerking is gemaakt door Arnold Marinissen en Anthony Fiomara. Na de Variations kunt u luisteren naar het tapestuk Other Places dat David Pryor bijdroeg aan dit concert. Maar nu eerst het stuk van Brian Eno door Luna Park, bestaande uit Janneke van Prooijen en Rolind van Opstal viool, Annegret Meijer-Lindenberg altviool, Bans Hussar cello en Erik Versteeg contrabas.

0: Nee, ook niet. Auto weg. Beter zo ook. Trouwens, stel idioten tot 2 uur 's nachts tv kijken op maximaal volume. En dan zeuren dat mijn bamboe over de schutting hangt. Vandaag of morgen stuur ik de buitenagent erop af. Is toch te gek? Voor en achter zou ik het anders zien.
1: Als men hem er later naar vroeg,

Ik, zeker weer, een blind ambtman neukt nog geen. Ho, jongens, stop! Laten we eerlijk wezen. Weddenschap is ingelost. Niet waar, Twan? Ieder zijn eigen voorkeur, toch? Hadden we aan moeten denken. Onze fout. Geen honden, oma's en god. Maar goed, jij hebt je date binnen 24 uur en afspraak is afspraak.

klokken de nacht. En achter de stuurkast, Ivo, het digitale camera. Ik wel, kan iedereen krijgen, ik wel.

0: ontwijken, de lijnen gaan blokzagen. Nu posten we de volgende twee stukken van 18, 1 minder dan mix nummer 18. Fout in de ketting, weer ritme verstoord. Jozefstraat 23A, heel andere code, 4304, slecht gesorteerd, hoe vaak al gezegd. Een echte brief. Handgeschreven en verkeerd gesorteerd. Nou, met de overkant. Voorbij de rok, een glanzend been. Jozefstraat 23A, handgeschreven meisjeschrift en verkeerd gesorteerd. Brief met geheime bestemming. Ik ken de letters. Aan de overkant, vrouw met geheime bestemming. Ik ken de letters. Ronde R, bolle O. Zo ver weg uit dit gebied.
1: Wat schrijf je in meisjesschrift, rond en voorzichtig?
0: Buiten mijn route, een kaartloos gebied. Zoek iets. Glanzend been in de zon. Kaartloos gebied. Duinland 4304. Meisjesschrift, handgeschreven, kenderletters. Zon is te heet. Kenderletters, meisjesschrift. Handgeschreven, kenderletters. Kom terug, menu. Misselijk heet in een kaartloos gebied.
2: Geraldine!

Dat zegt een normaal mens toch niet? Zalig.

0: de schat. Misschien gewoon bij het pond
1: stappen.
0: Wat als infiltranten die met snoot infiltranten zouden meegaan?

op zijn eerste feestje. Spruitend neusbeen. Heet mannetje, maatschappelijk

was er de ergens? Hoe lang geleden? Alsof ik niets beters te doen heb. Eerst terug. Dienen niet achter mij. Dat mannetje van huis. Rust, rust, rust.

misselijkheid toen er iemand passeerde. Een geurspoor van kokos. De tegels die golven. Spoor van een bleek gezicht. En de herinnering aan de makelaar. Het is een man die ik ken. Toen wij in deze stad kwamen, die ochtend van toen. Ik zou voor jou zorgen. Jij kindje aan mijn hand. Hij leidde ons rond in een huis vol beloften. Jouw zigzag. Een trilling. Kom terug, Minou.

0: Fucking hell, rustig,
1: kom,
0: kom.
1: Rustig. Oh, hij heeft iets in zijn hand. Ding. Zeg maar niet dat het niet leuk is. Zeg maar niet dat het niet leuk is. Zeg maar niet dat het niet leuk is. Zeg maar niet dat het niet leuk is. Zeg maar niet dat het niet leuk is. Zeg maar niet dat het niet leuk is. Zeg maar niet dat het niet leuk is. Zeg maar niet dat het niet leuk is. Zeg maar niet dat het niet leuk is. Zeg maar niet dat het niet leuk is. Zeg maar niet dat het niet leuk is. Zeg maar niet dat het niet leuk is. Zeg maar niet dat het niet leuk is. Zeg maar niet dat het niet leuk is. Zeg maar niet dat het niet leuk is. Zeg maar niet dat het niet leuk is. Zeg maar niet dat het niet leuk is. Zeg maar niet dat het niet leuk is. Zeg maar niet dat het niet leuk is. Zeg maar niet dat het niet leuk is. Zeg maar niet dat het niet leuk is. Zeg maar

0: mag in die geurstroom een brug naar mijn kindje van ooit. Toen, nieuwe stad. Ochtendlicht. Wij drieën in dwalende kamers en met mijn knieën twee ogen. Eindeloos vragend vertrouwd.
1: Hij herinnert me. Niet
0: aan
1: die zonder mij kan echt niet komen.
0: Een brug naar mijn kindje van ooit. Nu, Minu, ik zou van hem, wil hem, stabiele man die huizen verkoopt. Pats, recht in het midden.

Rustig en vriendelijk. Ik zou hem, wil hem

0: of samen?
1: Zonder.
0: Misschien heeft hij iets. Licht.
1: Zonder.
0: Nieuw.

Dit waren tot slot van deze 7e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2009, opnames van de opera Halfgeleiders van Bruno Nelissen. De opname van Halfgeleiders werd voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Volgende maand, op 18 oktober, kunt u luisteren naar nog meer live-opnames van dit festival. Van 10 tot 14 november aanstaande zal de concertzender weer present zijn voor het maken van opnames van November Music 2010. Meer gegevens over het programma kunt u vinden op onze website deconcertzender.nl en op www.novembermusic.net.

Dit is de concertzender vanuit MuziekQ in Amsterdam. En dit is ook concertzender live. Vandaag het 8e van 9 programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2009. Vorig jaar van 11 tot en met 15 november vond dat plaats in 's-Hertogenbosch. Vandaag twee werken. 1. Langstuk, de kameropera I Am Her Mouth van Jan van der Putten, gevolgd door Composition No. 322 van Anthony Braxton, uitgevoerd door Apartment House. De programmatoelichting begint als volgt. Muziek die jeukt, onder de huid kruipt en je niet meer loslaat. De stille kracht van theater en muziek zijn zelden zo magisch verstrengeld als in het radicale oeuvre van de Nederlandse componist Jan van der Putten. Muziektheatergroep De Helling presenteerde tijdens November Music een van zijn klassiekers, I Am Her Mouth. De Helling vroeg Jan van der Putten deze opera voor solosopraan te herschrijven voor mezzosopraan, strijkkwartet en piano. Dostojevski's novelle Aantekeningen uit het ondergrondse stond model. Hierin voert de hoofdfiguur één lange monoloog tegen de vooruitgangsgedachte van de mens. Van der Putten ziet het als het verlangen van de mens naar het volledig ongeremd kunnen stromen. In zijn opera is een zangeres wanhopig op zoek naar betekenis. Al gebarend, zingend en acterend. De soliste wordt heen en weer gesleurd tussen extase, frustratie, blinde woede en euforie. Mezzosopraan Gerry de Vries gaat nu de ultieme uitdaging aan, ondersteund door pianist Bobby Mitchell en het Matangi-kwartet. En het Matangi-kwartet bestaat uit Maria Paolo Paola Major en Daniel Torrico Menaco, viool, Karsten Kleijer, altviool en Arno van der Vuurst, cello. Luister de komende 95 minuten naar I Am Her Mouth van Jan van der Putten.

I want to tell you.

This is mine. I am now. I say it. I tell you. I tell

say so.

I feel already. I'll even, I'm sure. Oh, then I... I don't know. I know.

not going. Not going away. Wait.

2006. De concertzender nam tijdens dit festival in totaal 14 concerten op. En het grootste deel hiervan is al uitgezonden. Volgende maand is het 7e en laatste deel uit de serie. Vandaag de Bauer Melody of 2006. Het concert van het ensemble Neue Musik der Musikhochschule Münster. De complete uitvoering van Monochromes van Joost van der Goor. En een paar fragmenten uit Rob Zuidams Der Hund door De Helling en het Doelen Ensemble. Op vrijdagmiddag 17 november vond er in de toonzaal in 's-Hertogenbosch een lunchconcert plaats. Het ensemble Neue Musik der Musikhochschule Münster bracht onder de titel Hartmuziek een gevarieerd programma. Dirigent René Gulikers stelde dit programma voor November Music samen. U hoort achtereenvolgens Quadrival van Michel van der A, Tre Canti van Manfred Trojan, Rumori Cardiace van Matthias Steinauer en Sul Cuor de la Terra van Jacqueline Fontaine. Het ensemble bestaat uit Katharina Weingart piano, Hanna No en Oynike Virazeputra viool, Anna No cello, Wu Song Hong fluit en Vanessa Heuvelman klarinet. Dit is het ensemble Neue Musik der Musikhochschule Münster. De dirigent is René Gulikers.

U hoorde Sul Cuor de la Terra van de Belgische componiste Jacqueline Fontaine. Dit was het laatste werk van het lunchconcert dat op 17 november vorig jaar plaatsvond in het kader van het festival November Music. U hoort het ensemble Neue Musik der Musikhochschule Münster onder leiding van René Grulikers. Van een heel andere orde was het concert dat de Bauer, het duo Berend Dubbe en Sonja van Hamel, gaf in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Het Nederlandse popduo Bauer neemt een bijzondere plaats in binnen de Nederlandse muziekwereld. Harmonische, zonovergoten miniatuurpop, beïnvloed door West Coast popmeesters als Burt Bacharach en Brian Wilson, maar ook door hedendaagse bands als Stereolab en The High Yamas. Al tijdens het festival Crosslinks in het voorjaar van 2006 had Bauer, toen samen met het Metropoolorkest, een optreden verzorgd onder de titel The Bauer Melody of 2006. Tijdens November Music speelde Bauer met een voor deze gelegenheid samengesteld ensemble onder leiding van pianist Martin Fonse, die ook de arrangementen maakte. Helaas kunt u tijdens deze radio-uitzending niet de geweldige videoprojecties van de kunstenaars Perzijn Broersen en Margit Lakacs zien. Met name de combinatie van de muziek met de videobeelden maakte het concert van Bauer gedenkwaardig. Luistert u nu naar de laatste van de drie sets die Bauer tijdens November Music voor volle zalen bracht. Dit is de Bauer Melody of 2006.

Dit is de Concertzender vanuit onze studio aan de Ganzenmarkt in Utrecht met het programma Concertzender Live. En deze keer archiefopnames van het Festival November Music 2000. Dat jaar was de Amerikaanse saxofonist en improvisator Roscoe Mitchell de speciale internationale gast. In opdracht van November Music schreef hij een compositie voor gamelan en saxofoon. Ook werd zijn strijkkwartet uitgevoerd door het Mondrian Quartet. U gaat de komende 2 uur luisteren naar een afwisselend programma met muziek door Roscoe Mitchell, het ensemble Multiphone en het Mondrian Quartet. We beginnen met 2 bewerkingen door ensemble Multiphone door Cynthia Wöller. Ensemble Multiphone heeft een eigen gamelan ontwikkeld, gebaseerd op het westerse 12-toonsysteem. En met deze chromatische gamelan is de wisselwerking tussen westerse muziek en de oosterse gamelanmuziek een feit. Om te beginnen klinkt de bewerking van Claude Debussy's uit zijn Children's Corner, The Snow is Dancing. En daarna de bewerking van de traditionele Songs from Sunda, waarin u naast de zang van Cynthia Wöller ook de viool van Mary Oliver en de basklarinet van Barb Bouwman hoort. Dit is Ensemble Multiphone, bestaande uit Cynthia Wöller, Renadi Santosa, Elsje Plantema, Michiel Ponsioen en Rob Broek.

applaus in de toonzaal in Den Bosch. Dat was eerst Debussy en toen de Songs from Sunda, bewerkt door Cynthia Wöller en het ensemble Multifoon. Het concert vervolgde met Baliade voor gamelan en strijkkwartet, ook van Cynthia Wöller, een compositie uit 1996. U luistert naast ensemble Multifoon ook naar het Mondriaan strijkkwartet, bestaande uit Jan-Erik van Rechter en Altena en Edwin Blankenstein viool, Annette Bergman altviool en Eduard van Rechter Altena cello. Dit is Baliade.

Baliade van Cynthia Wöller. U luistert naar een opname die de concertzender maakte tijdens het festival November Music 2000. Na deze baliade was het Roscoe Mitchell die de wereldpremière van zijn The Bells of 59th Street voor saxofoon solo en westers gestemde gamelan speelde. Luistert u naar Roscoe Mitchell, sopraansaxofoon en het ensemble Multifone.

Dat was The Bells of 59th Street. Roscoe Mitchell, sopraan, sax en het ensemble Multifoon. Toen was het pauze in de toonzaal in Den Bosch. En na de pauze stond Roscoe Mitchell wederom op het toneel. En hij speelde een improvisatie, allereerst improvisatie nummer 4. En dat werd gevolgd door solo saxofoonsolo met het ensemble. En dat heet On Golden Wings uit 1993 van de Duitse componist Peter Heerborn. En dat was samen dus met het Mondriaan-kwartet.

U luistert naar de Concertzender in deze uren aandacht voor nieuwe muziek. En we gaan zo verder met ons programma Concertzender Live.

0: Dat was All Together Now van Jacques Palings, uitgevoerd door het Lema Trio tijdens de Composers Club in het festival November Music 2006. We zijn toe aan de zevende en laatste van een reeks programma's die gewijd is aan het festival November Music 2006. De concertzender nam tijdens dit festival in totaal 14 concerten op. Deze uitzending, de laatste, de hilarische, de Dahlia's van Hieronymus van Dick Verduld, uitgevoerd door Dick Verduld en Manuel Schaller. Maar eerst krijgt u een uitgebreide impressie van de Composers Club, die dit jaar onder leiding stond van componist Willem Jets. Sinds een paar jaar vindt er de Composers Club plaats in het kader van het festival November Music. Het is een ideale ontmoetingsplek voor jonge componisten en een geïnteresseerd publiek. Ook voor deze Composers Club waren 3 componisten uitgenodigd een nieuw werk te schrijven, dit jaar voor een trio van saxofoon, piano en klarinet. Het Belgische Telema-trio verzorgt de uitvoering van de werken en de componist Willem Jets heeft voorafgaande aan de uitvoering een gesprek met de componist. De komende 3 kwartier kunt u luisteren naar 3 wereldpremières van respectievelijk. En hier komen de componisten Matthijs B. Nitsche, Wart de Vleeshouwer en Nicoline Soeter. Inclusief dus de vraaggesprekken met de componist.
1: Als eerste hebben we vandaag op het programma een stuk van een Duitse componist, Matthijs Nitsche. En Matthijs heeft ook in Nederland gestudeerd op het Haagse Conservatorium, het Koninklijke Conservatorium. Die spreekt ook een beetje Nederlands, dus wij kunnen het interviewtje in het Nederlands doen.

0: Hof ligt, dan gaat hij gewoon over in het Engels, maar ik denk dat dat geen probleem is om dat te begrijpen. Mag je uitnodigen om hier te komen staan, Matthijs? Dan kunnen we even over een stuk gaan spreken. Hier?
1: Isn't it better to speak afterwards?
0: No, I think it's Dutch or English. Dus in Nederland. En het is interessant, denk ik, voor het publiek om van tevoren te weten wat ze gaan horen. En zodat iedereen ook voorbereid is op wat er komt. Als je het achteraf hoort, dan is het altijd een beetje mosterd naar de maaltijd. Dus vandaar mijn keuze om dat van tevoren te doen. Jouw stuk, dat heeft een prachtige Franse titel. Dat heet Si j'avais envie d'être heureux.
1: Ik ken het niet. Hoe was dat dan in Nederland? Nee.
0: Ja, als ik zin had om gelukkig te zijn.
1: Ja, yeah. En het is een gedicht van Michel Houellebecq. En in deze gedicht beschrijft hij die mensen die gelukkig zijn. They are happy until they are 60, but he describes a bit their artistic mind being happy with plastic toys and playing with them until they are 60 and then they die. It's a comparison of kind of metaphor for living a life with the things you like as a child, and you don't change these things until you die. And he compares that with television program and all these beautiful things we have in our life, and they just keep us happy until we die. And I use that I could quite identify with that poem in a musical sense, that I have my musical plastic toys. Like, for example, I got to know Argentinian tango quite early, and this was my pop music in the youth. I was listening when others were listening to some radio pop music. I was listening to Argentinian tango.
0: But how come that? That you so far from Argentinian tango music in your youth?
1: Some friend of my parents bought a CD, and then I was hooked.
0: Want je woonde niet daar, in Duitsland. Oké. Ja, dat ligt dan niet zo voor de hand inderdaad.
1: No. Especially this time, I mean, now the Argentine time is all over the place.
0: Ja, yeah, especially in Holland.
1: Yeah, especially here.
0: Grand Prince. Yeah. So.
1: and yeah, but also pop music, of course, and these are the things I really identify, and I'm pretty convinced that these things, even if I try to get to new realms and do new things, I carry them with me. These are my plastic toys.
0: Okay. We have it over the plastic
1: toys.
0: And then
1: you shouldn't talk about
0: it. Oh, I was not prepared to do that, but ik las in jouw programma boekje dat je nogal zat te zappen in je muziek.
1: Yeah.
0: Dus dat je allerlei muzikale stijlen achter elkaar plaatst. En dat dat voor jou een heel belangrijk ding is in het stuk. Dat is een heel belangrijk manier van je verhaal te vertellen door heel snel af te wisselen in muzikale stijlen. En mijn vraag is, waarom doe je dat? En wat voor stijlen heb je daarvoor gebruikt? Je hebt net al iets gezegd over die tango natuurlijk, Argentijnse muziek.
1: The different tango styles, like, I mean, even in tango there are several styles, like they use a waltz, they use tango and stuff. But, the electronic pop stuff is very much present here. Some musette stuff, and it's actually this aspect is what I'm not really after is zapping in this postmodern way. My idea is just all there.
0: Ja, wat ik begreep uit jouw tekst is dat Houellebecq, de dichter, die gebruikt die metafoor voor toys, voor Nederlandse speelgoed, om aan te geven de alle alledaagsheid van het leven. En het leven is gewoon één grote verzamelbak, zou ik maar zeggen, van spelen met dit en dan weer met dat. En zo wil hij dat muzikaal verbeelden.
1: Nou, het is it's really this mentality of being totally inside you. It's really this mentality of keeping. It's a critique, of course, of, to this kind of human state when you get adult and then you just lock everything which comes from outside and you just keep on with what you have and for the rest of your life.
0: Yeah. Maar typisch ook voor een werk die nogal een nihilistische schrijver is, die heel erg afstand neemt en alles tussen aanhalingstekens wat met het dagelijks leven heeft te maken. Yeah. Dus dat is ook voor jou de reden geweest om te zappen als het ware door je stuk met die verschillende
1: schrijvers. Ja, voor mij de zapping is dat. It's my own fault that in the program notes I talk about zapping, but the zapping itself is not really the primary thing actually. It's that it's the idea behind that is it's simply all there, and I don't want to exclude those things. And I just feel the urge to have it all in.
0: Okay,
1: so that's the simple reason.
0: De vorm van het gedicht, heeft dat nog iets te maken met jouw muzikale vorm in het stuk?
1: No, actually not.
0: Nee, het is alleen maar een soort programma voor het stuk.
1: Only the metaphor I use. Yeah. It's not, I don't use it in any in the I use the form of the poem.
0: We zien daar ook een recorder staan, een cd-speler. Er zit dus ook een geluidsband bij, een tape of in dit geval een cd. Hoe ben je daar op gekomen? Waarom wilde je dat toevoegen aan dit ensemble?
1: Because it's actually one of the plastic ties.
0: Okay.
1: like Argentine ties. So this is another one of the plastic ties.
0: Yeah. En is er ook nog een speciale reden dat je hebt gekozen voor een basklarinet, voor een alt sax? Je had ook kunnen kiezen voor een contrabas klarinet bijvoorbeeld, hè? Want dat spelen ze allemaal. Laat je nog wisselen ondertussen?
1: No, I don't change actually. I'm just in love with the bass clarinet also because that's also from the Argentinian tango. I mean, the bass clarinet sounds so much like the left hand of the bandoneon, and also the alto sax is used in tango. And I just didn't feel the necessity to change in the piece. It's just the instruments I feel most comfortable in. And of course, the contrabass clarinet sounds amazing.
0: Yeah, absolutely.
1: But it won't have the right instrument.
0: Okay. Zijn er misschien nog vragen bij u om

0: verder met ons tweede stuk. Dit is een stuk van Bart de Bleeshouwer, die ook pianist is, zoals we gehoord hebben. Je hebt een stuk gemaakt dat heet Skellig Monks. Mm-hmm. Moet ik dat goed uitspreken?
1: Skellig.
0: Skellig. Yes. Ja. Het is een eiland ten westen van Ierland. Ja. En je hebt dat eiland bezocht.
1: Ja.
0: Je bent er naartoe gereisd. Je hebt iets over de geschiedenis geleerd daar. Ik weet niet hoe lang heb je daar gezeten?
1: Ja, wel een paar uur weg.
0: Oh!
1: Zo duidelijk dat de boot die er naartoe gaat, dat het geen tijd is om aan de lang te blijven. Ook, maar groot is het ook niet, dus.
0: Nee. Maar het heeft kennelijk zoveel indruk op jou gemaakt, ja, dat je er een stuk over hebt.
1: Ja, ja. Maar vooral de geschiedenis, omdat er zoveel rond gebeurt, dus ook rond dat eiland. Het is dus een eiland dat in de 9e eeuw door monniken gebouwd is eigenlijk, dus waar ze zo gezegd eigenlijk als boetedoening naartoe willen gaan, volledig tot zichzelf keren en dus heel weg van de wereld. En als je daar naartoe gaat, voel je dat ook. Er zijn zo stenen hutjes gebouwd voor te overnachten, heel minimaal materiaal dat is toen de beschikking was ook.
0: Zitten er nog steeds monniken?
1: Nee, die zijn eigenlijk sinds de 13e eeuw weggegaan. Ook de vikingen die daar naartoe gegaan zijn en hebben een paar vermoord eigenlijk, een paar monniken. En sindsdien is het eigenlijk maar bergafwaarts gegaan naar het eiland. Maar toch wordt het nog bezocht als soort pelgrimstocht.
0: Maar er wonen geen mensen, het is een onbewoond eiland.
1: Ja, onbewoond. Want het is echt niet groot, het is misschien 100 meter optrek of zo. Het is echt een spitsvormige eilandje.
0: Zoals ons Pampus voor Amsterdam. Dat is wel zwaar niet het kaas van Londen, maar dat is een soort verdedigingseilandje voor de stad om de stad te verdedigen. Maar ook heel klein.
1: Ja.
0: In jouw stuk, ik neem aan dat daar van dat verslag wat je daar hebt meegemaakt, of tenminste een verslag, je hebt er een verslag van gemaakt en je hebt dat om weten te zetten in een compositie.
1: Ja,
0: hoe kunnen we dingen terug horen? Bijvoorbeeld die monniken of is er iets geworden van het landschap? Of
1: wel, ik heb een paar invloeden die ik wil gebruiken in mijn stuk zelf. Eerst en vooral de Ierse muziek. Er zijn een paar stukken dat je misschien gaat herkennen, een paar Ierse volksmuziek. Maar ook de geschiedenis van Ierland zelf als eigenlijk land van de Kelten. Wat mij zeer boeit, enorm boeit en inspireert ook om dit stuk te schrijven. En eigenlijk, eigenaardig genoeg, het vorige stuk dat ik voor Trio geschreven heb, was ook gebaseerd op Ierse reis dat ik gemaakt had en daar heb ik dan een stuk van gemaakt. Ja. Maar dus eigenlijk invloeden die je dat stuk nu zult horen is ook de overtocht naar het eiland. Voor het eiland zelf is er een klein rotseiland ook dat enkel bewoond is door vogels, zeevogels. En dat was ook zeer impressionant om te zien. Het lawaai eerst en vooral. Als je van ver komt met de boot, zie je één witte vlek en zie je niet goed wat het is, maar dan als je ernaast komt is het zeer impressionant, het geluid en dus dat heb ik ook proberen weergeven in het stuk zelf. De vogels die er eigenlijk zitten is de Jan van Genten, misschien ken je dat wel. Het is eigenlijk de grootste kolonie die daar zit en die hebben een zeer eigenaardige manier van duiken. Die duiken namelijk loodrecht in de zee om hun vissen te vangen.
0: Ja.
1: En dat heb ik ook proberen in het stuk weer te geven. Je zal dat misschien horen met de blazers die een windgeluid maken en een soort slap geven. Dat is zo min of meer hetgeen dat ik in het stuk probeer weer te geven.
0: Dus het is een heel programmatisch stuk.
1: Ja, zeker zijn wel. Maar
0: je hoort natuur, je hoort de vogels.
1: Ja, maar dat is ook in Vlaanderen. Als ik het schrijf, heb ik zo'n paar ideeën dat ik wil gebruiken, maar dat is niet op volgorde of zo. En ik kan bij elk geluid misschien iets vertellen, maar dat komt ook soms onbewust tot uit en dat ik zeg van ja, misschien wil ik dat wel gebruiken. Maar het is ook een beetje een experiment voor mij geweest, omdat ik iets anders heb willen doen dan mijn andere stukken. Dus het is misschien iets meer effect en geluid.
0: Maar nog even op dat volksmuziek voor liefde voor terug te komen. Je hebt veel stukken gemaakt waarin volksmuziek een belangrijke rol speelt. Ik denk dat dat in dit stuk ook is. Heb je daar ook volksmuziek gehoord of is het gewoon Ierse muziek in het algemeen?
1: Ik ben eerste pub geweest. Het was niet zo impressionant, maar ik heb wel eerste volksmuziek gehoord. Maar algemeen geen volksmuziek interesseert me, wat dan nu van Ierland is of ergens anders. Ik ben eigenlijk ook veel bezig met Afrikaanse volksmuziek. En dat zal je ook in dat stuk horen, meer ritmische passages die geleend zijn van Afrikaanse regio's.
0: Oh, in dit stuk?
1: In dit stuk ook, ja.
0: Maar je hebt ook typisch bijvoorbeeld de jig, dat is zo'n dansende zwaard, wat typisch is voor Ierland.
1: Dat is ook terug te horen in.
0: Nou ja, het is niet aardig, is het aardig misschien om een heel klein stukje ervan te laten horen? Vraag me heel erg.
1: Kunnen we dat misschien doen? Dan van E of zo.
2: E.
1: Maar misschien van maat 81.

0: Ik weet niet of je het herkent, het is heel kung fu natuurlijk. Maar dat is waar we zien van.
1: Ja, die sleptongs die klingen trouwens fantastisch op de instrument.
0: Ja, daarom heb ik ook voor de bariton gekozen. Ja. Hij speelt als even de bariton. Dus.
2: Die geluidjes toch, de rest.
0: Ja, die geluidjes, maar de rest ook.
1: Nog een laatste vraag. Je bent natuurlijk zelf pianist van dit ensemble. Heb je nou anders gecomponeerd, wetende dat je het zelf als pianist moet uitvoeren? Want ik kan me voorstellen, als je voor een andere club schrijft, dat je dan misschien een hele moeilijke noten opschrijft, die je van heerlijk, de pianist gaat maar eens aan studeren. Of hou je daar geen rekening
0: mee? Misschien onbewust, dat het gemakkelijker is misschien. Want anders krijg je soms wel moeilijke partijen. Maar eigenlijk niet, maar het helpt wel te weten dat ik het zelf moet spelen. Dus dat ik het niet te moeilijk moet maken.
1: Nou, we gaan het
0: maar dat geef ik aan hen, die partij.
1: Oké, nou, ik wens jullie veel succes.

0: Oh, maar dit is enorm geweld, geweldig. Zou ik willen vragen van Colien Soeters, die zou er komen staan om op jou te gaan spreken. Wat heel bijzonder is dat jij naast dat je componist bent, ook schrijver bent. En ik heb ergens gelezen dat je zegt dat muziek en taal uit dezelfde oorsprong komt, maar dat muziek een ander deel van de hersenen prikkelt dan taal. En dat je als je schrijft, dat je dan voordat je begint te schrijven, krijg je een soort inval, een idee. En dat idee, dat moet je vervolgens gaan transformeren. Want je zegt, muziek is wat dat betreft veel directer. Als ik daar een idee krijg, dan kan ik dat eigenlijk meteen doordenken. Terwijl taal heeft een soort extra barrière of een onhandigheid. Je moet een vertaalslag maken. En dat is interessant, want als componist denk je daar nooit zo over. Ja. Hoe heb je dat gedaan in dit stuk wat we nu gaan horen? Want neem aan, je kreeg een eerste idee, wat ook te maken heeft met hersenen, begrijp ik, of met zenuwen. En, dat moet je allemaal maar even anders
1: uitleggen. Om te beginnen kan ik misschien iets wat voor iedereen wel herkenbaar is zeggen, dat op het moment dat je met een bepaalde ervaring zit, met een bepaalde emotie, dan wil je dat overdragen aan een ander. En op het moment dat je daar over gaat praten, dan moet je dus eerst je ervaring omzetten in metaforen, in taal. Ja. En voor mij is het in ieder geval zo dat, ik vind het heel leuk om te doen, ik vind het heel leuk om die woorden te zoeken, alleen in muziek. Bij een bepaalde ervaring kan ik al die klanken in mijn hoofd hebben zitten, dat is er al van. En in dit stuk, wat over de hersenen gaat, heb ik op twee manieren een invloed vanuit de hersenen laten doorspelen. Aan de ene kant van buitenaf, ik heb vrijwillig als proefpersoon aan een hersenonderzoek meegedaan. Ik heb in een scanner gelegen. En dan wordt er ondertussen dus naar je hersenen gekeken, plaatjes gemaakt van je hersenen. Ik vond dat wel fascinerend, dat zit er een beetje naar mijn hersenen te kijken. Wat zegt dat over mij? Wat kunnen ze allemaal zien en wat niet? Maar ondertussen hoor ik dus in dat apparaat, meedogenloos, ik had wel een koptelefoon op om het geluid wat tegen te houden. Maar ik hoorde een meedogenloos hard geluid. Dat zit ook in het stuk. En eerst hoorde ik een hele lange, hele harde dreunen. En op een gegeven moment hoge tonen.
0: Hoe moet je dat voorstellen? Dat is geluid dat je hersenen produceert?
1: Nee, dat is niet geluid dat je hersenen produceert. Maar het neemt op het apparaat.
0: Het apparaat, maar het reageert dus.
1: Ja, dat is. Dat is volgens mij puur technisch het apparaat. Maar het is een vreemde ervaring dat jij ligt daar en je weet, oké, ze zijn dus nu naar mijn hersenen aan het kijken. En ondertussen word je als componist of als muzikus ben je ook heel erg auditief ingesteld. Dus je reageert snel op geluiden. Als je ergens loopt, dan hoor je snel een geluid. En in dat apparaat hoor je dan een meedogenloos geluid. Dus dat doet ook iets met je hersenen, denk ik dan. Ging dat hele onderzoek niet over, maar het deed wel iets over.
0: Gewoon een soort surplus bijna, hè? Extra.
1: Ja. En op een andere manier, wat ik net al zei, wat eigenlijk voor iedereen wel geldt, denk ik, is dat je met een bepaalde ervaring zit die je wil delen. En heb ik eigenlijk vrij direct verwerkt in klank, omdat dat geluiden zijn die er al, die ideeën zijn er dan altijd. Maar.
0: Ja, maar ik heb ook begrepen dat het stuk gaat over een soort discommunicatie. Hè? Als er littekenweefsel ontstaat, leg je in die witte stof, hè? Als ik goed begrijp, zijn dat uitlopers van zenuwen.
1: Ja.
0: En die geven de prikkels door aan de hersenen. En je zegt, als die witte stof beschadigd raakt, op wat voor manier dan ook, en er ontstaat littekenweefsel, dan vindt er niet meer een keurige overdracht plaats van de prikkel.
1: Nee.
0: Dat is ook in jouw stuk te horen, dat er een soort iets misgaat waardoor er dingen geblokkeerd raken. Of
1: dat had ik kunnen doen door een stuk te schrijven en daar gewoon in te knippen en te plakken en van alles kapot te laten gaan. Het leek me een beetje te simpel. Dus wat ik meer heb gedaan is, als je stelt, het overkomt jezelf, er zijn gewoon natuurlijk legio verschillende hersenziektes, maar heel veel heeft te maken met witte stof, want dat is de manier waarop je waarop prikkels overgedragen worden. En dat kunnen natuurlijk een heleboel prikkels zijn. Even kijken. Er mist even een prikkel.
0: Als die witte stof inderdaad beschadigd raakt, hoe dat dan vertaald is in jouw stuk.
1: Ja.
0: Je zei dat je het niet met hele voor de hand hebt, ja, met dingen, maar juist met anderen. En die willen we graag horen.
1: Ja. Op het moment dat je dat zelf ervaart, en het gaat dan niet om een ervaring van mezelf, dat is puur wat ik heb ingeleefd in iemand die iets overkomt met de hersenen, dan ja, dat is eigenlijk heel tragisch, want je raakt ook voor een deel de grip op jezelf kwijt. Ja. En dat gevoel daarbij, dat tragische gevoel, dat heb ik in ieder geval weer in de melodie verwerkt. Ja. En verder zijn er ook inderdaad wel dingen te horen die kapot gaan, maar ja. Ik ben niet een melodietje, zeg maar, eerst, dat je eerst een melodietje hebt en dan ga je dat kapot maken. Nee. Ik denk als je zelf iets overkomt, dat het helemaal niet meer zo te analyseren is van ik ben een melodietje en dan gaat er van alles kapot. En volgens mij weet je niet goed wat je overkomt, dus dat is heel erg tragisch.
0: Je transformeert zeg maar de sfeer van die melodie in iets anders, waardoor je de tragiek zou kunnen navoelen.
1: Ja.
0: Wat me opviel is dat je kiest voor hele lage instrumenten. Wat heel bijzonder is, dat instrument is de contrabas klarinet. Mm-hmm. Dat zie je niet veel. En je hebt ook natuurlijk de bariton sax gebruikt, dat ook de laagste is van de saxofoonfamilie. Mm-hmm. Heeft dat een bepaalde reden dat je kiest voor juist die hele donkere lage kleuren?
1: Want ik denk dat dat wel past bij de melancholie of bij de zwaarte die erin zit. Maar het is ook, ik zag dat jij contrabas klarinet speelde en ik had meteen een enorme fascinatie. Ik had het instrument zelf nog niet gezien, dus ik wilde meteen dat instrument gebruiken. Ik was nieuwsgierig naar de klank.
0: Ja. Ja. Ja, omdat je als componist heel erg op zoek bent naar, naar klank, kleur, naar experimenteren met klank. Dus ik dacht van, nou ja, het is niet voor niets dat je kiest voor zo'n instrument.
1: Ja.
0: Verder las ik ook nog dat je heel erg geïnteresseerd bent in samenwerkingsverbanden. Hè? Dus dat je niet als componist alleen wilt opereren, maar dat je altijd samenwerkingsverbanden wil aangaan met andere disciplines, met literatuur, met dans. Je hebt ook een stichting zelfs opgericht, samen met jouw man of vriend, Marijn Bisschop. De Oorsprong heet die stichting. Wat is precies de reden daartoe? Wat fascineert jou zo in die samenwerking?
1: Ik heb als violist veel geïmproviseerd en het liefst doe ik dat ter plekke, dus niet met allerlei afspraken of trucjes, maar gewoon ter plekke gaan zitten en kijken wat er gebeurt. Ik heb dat ook met een danseres gedaan, maar wat ik heel spannend vond was dat de informatie die je dan als muzikus krijgt ook visueel is, terwijl met alleen muzikanten reageer je alleen op auditieve prikkels. En op dat moment dan, komt er andere informatie binnen en dan moet je heel anders gaan kijken en luisteren en reageren. Dat vind ik spannend.
0: Ja.
1: En het andere multidisciplinaire komt ook voort uit zelf meer interesse hebben.
0: Ja. Nou, het is wel grappig dat er een soort rode draad in jouw werk zit. Ja, dat je steeds bezig bent met prikkels. Hè? Ik bedoel, het stuk gaat over prikkels. Je bent op zoek naar dissociatie daarvan, maar ook naar een associatie daarvan. Dus dat is wel iets wat jouw kennelijk heel erg bezig houdt.
1: Ja, kennelijk. Leuk, bedankt.
0: Ja, we gaan weer luisteren naar witte stoffen.

0: Nicoline Soeter.
1: Dat was Witte Stof van Nicoline Soeter, de derde opdrachtcompositie voor de Composers Club, die door Willem Jets werd ingeleid. De uitvoering was door het Belgische Telema Trio. Na de pauze speelde het Telema Trio nog een viertal werken uit hun eigen repertoire. Een kort werkje van Jacques Palings, dat hoort u al bij de introductie van dit programma. Het Telema Trio bestaat uit oud-studenten van het Conservatorium van Gent en geeft concerten sinds maart 2003. Afgelopen voorjaar bracht het trio een eerste cd uit. Het trio bestaat uit Peter Verdonks saxofoons, Wart de Vleeshouwer piano en Marco Antonio Mazzini klarinet. De komende 20 minuten kunt u luisteren naar drie werken die speciaal voor het trio zijn geschreven. U hoort achtereenvolgens Studi per una Carmesse van Paolo Longo, Nox van Corneel Bernalo en tenslotte Tres Danzas Episcenicas van Rafael Leonardo Grungaia.